an, dat hij nicht länger zijn huisverwalter kan zennen. De huisverwalter wie ober scharpzinnig. Hij roept zonen en nen die zijn meester veel schuldig waren, en zegt aan dat wanneer ze voorts betrollen worden, dan worden ze niet zo veel terugtollen moeten. En deswaag wordt hij veel vriend tot zichzelf en schmeichelen, zodat wanneer arm Rutje staat wordt, dan worden ze arm befriendje. Dan zegt Jezus dit, tot zijn heren en Lucas het 16e kapitel, 9e bij 12e vers, dit zijn ook wichtige woorden. En ik zei junt, maakt voor junt zelfs vriend met dem aangereichte mammon, dat wanneer die met eenmaal niet door is, worden die junt een eeuwige woning opnemen. Wer am geringste true is, is ook een grote true, en die am geringste aangereicht is, is ook een grote aangereicht. Daarom, wanneer je am aangereichte mammon niet true zijn, wer wordt jun dan anvertrouwen wat werkelijk true is? En wanneer je niet true zijn met dat wat een anderem je heert, wer wordt jun dat geven wat angst is? Dat is gewoonlijk de rijke mensen die andere doldrekken en onjeklingen. Ober wanneer zonen die recht am ha, dat voor God zijn arbeid en voor andere brugge worden, dan worden ze God zijn zegen hebben. Dan wordt ook wat andere passeren. Wanneer dat voor God zijn eer gebruikt wordt, dan wordt dat vriend maken, wil ze worden van de Heer Jezus heren, en veel worden zich bekeren. Wanneer God zijn tjengen alle am hemel toop komen worden, dan worden zo'n mensen die zich der zo'n woord bekeerd hebben, komen en den in de eeuwige woning opnemen. Also geld is niet slecht of goed. De vraag is dit, hoe wordt dat geld gebruikt? We weten alle, dat geld een ding is dat ons alle veelt. We brukken dat zo dat we eten, kleden en woning verzorgen kunnen voor ons en onze families. Dit is wat God van ons verlangt. Ober wat we met dat evrije doen is waar we zeer oppassen moeten. De vraag dat we ons zelfs vragen moeten is dit. Doe we even onze schatzen harsen, oder doen we schatzen even ons harsen? We hebben God zijn woord, en de Heilige Geest woont in ons. Also tje we de wijsheid en de macht hebben, dit reicht te beantwoorden. We moeten dem Heer de volmacht geven, zodat hij in ons herrschen kan. Zonen die waarde geboren zijn, moeten behouden dat ze in een wereld leven die godloos is. Zonen die rijk zijn en godloos zijn, worden andere doldrekken en worden dat voor Christen zeer schwaar maken. De Heer Jezus zei te zijn jongen, en der gaat zijn woord te ons, in Johannes 16:33 en 14:27, dit heb ik jullie nu gezegd, dat je en mij vrede hebben, en deze wereld waar je nood hebben. Ober ziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En dan 14:27, ik laat jullie den vrede. Mijn vrede geef ik jullie. Ik geef jullie niet zo als de wereld jullie geeft. Laat jullie niet in hart beantwoorden en doet jullie niet angsten. Dat is immer een vraag geweest in deze wereld. Waarom zijn die godlozen zo goed af? En waarom doen de gerechte lieden? Doft schrift dit in den 37. Psalm, 35 en 36. Vers. Ik had die godlozen gezien dat ze een grote macht zijn geweest en had zich zo als een rijkelijke boom en goede eerd gespreid. Doch is hij verschwongen en tjek, hij is niet meer. Werkelijk, ik zag voor hem, aber ik kon hem niet vingen. Door zijn tijden, wanneer we ons wensen dat we zo als de rekken kunnen zijn. Aber dat is niet een goede wens, vriend. Hier is nu de psalmschrijver Asaf dat verstelt. 73. Psalm, 2e en 3e vers en de 11e vers en dan 16 en 17e vers. Aber wat mij dat aanbelangt, mijn feit had de meest gestolpert. Mijn stolper had de meest gelept. Dan ik weer afgenstig over de puchse, als ik dat wohlhabend van de godloze zag. En zij zeiden, hoe weet God, en is door chartnis met hem allerheigste?
als ich dacht, wo ich das verstehen kann, wäre das zu verdrisslich für mich. Bat ich an Gott sein Haus hineinkam, dann verstand ich, was er eng wäre. Das eng von einem gottlosen Leben ist nicht, was Menschen wirklich wollen haben. Da sind aber viele Menschen, die in die gottlose Erweich wandeln. Wenn du einer von denen bist, oh bitte, mein Freund, dann dreh dir Raum und komm an Gott sein Weich hinein.

0: The clock is 12.
1: Ek sien Hilda Friesen en dat brood van ons leven van jou ziet look as 19:10, hoe dat zegt. Wils de menschen zijn als je komen die te zeggen en zeilig te merken die verloren zijn. Met deze weerd neem Jezus afscheid van Zacchaeus. Hij zei deze weerd over niet bloos te Zacchaeus, over ook te al die rondom stonden, en hij zegt deze weerd ook van jou te ons. Dit zijn zeer besondere weerd die uit den haren zijn muiltjeimen. En deze poor weerd ving wie dat ganse evangelium. Wel we die weerd eenmaal einzelwies betrachten. Erstens redt hij van de menschen zijn. Met den uitdruk wil hij zijn herrliche Jährlichkeit betonen. Keine van de profeten of de jenge hadden jemals gezegd dat zij een menschen zijn wieren. Dat weer je zelfverständlich. Aber in Jezus zijn Fall weer het niet zelfverständlich. Hij weer God zien zijn, niet een mensch zien zijn. Hij had bloos zijn voren zijn troon verloten, om voor een tijd lang een menschen zijn worden. De uitdruk menschen zijn bewiest een grote deimout en hang geven. Dat zegt de menschen zijn als je komen. Waar de heilige im Oude Testament niet nur deze dag geleerd hadden. Ze hadden zo geleerd dat uit Zion halb komen wird en dat de haar zijn gevangenen volk wird frisaten. Ze hadden zo dringend geleerd en nu weer de tijd endlich gekomen. Nu weer Errada gekomen. De menschen zijn als je komen te zeken. De waarheid is, Jezus deed daar uit zijn ganse leven mensen zeken. Hij zocht Zacchaeus. Hij zocht de Samaritische vrouw. En hij zocht ook de oogste zinder. Hij zocht sogar de soldaten die aan Kriezen deiden. Hij deed veraan met de volgende weer beden. Voder, verjaffen, wil zij weten niet wat ze doen. Je rood zo als hij mensen zeken deed dat hij hier beëerd weer, zo ook zeekt hij van deel nog mensen. Du hast kein Mensch, dem hij nicht gesagt hat. Sogar durch diese korte Botschaft siegt hij Menschen. Wat wel hij so reicht mit den Menschen, den hij siegt? Hij sagt dat hier selbst. De Menschen sehen es gekommen te siegen und seilig te merken. Wat meint dort? Dort ist ganz leicht te erklären. Am ersten Platz meint dort von der Sinn gerat sein, und zweitens meint dort von Freiheit und Fried sein. Wem immer hij fängt, oder der sich fingen lässt, fängt Freiheit von seiner Sünde und Freiheit von der Sklaverei zu seiner Vergangenheit. Wenn du die Freiheit erst gefangen hast, wirst du voll Freiheit sein, willst deine Sünden vergeben sein. Nun noch das letzte Part von diesem Vers, die verloren sind. Wenn er die verloren sind, siegt und selig merkt, dann ist keiner ohne Hoffnung. Wenn Zacchaeus auch so ein Mensch wie er die Menschen verachten und anspielen deiden, wie er überkragt die Person, für wem Jesus siegen deid. Ein Daunt, was du in der Vergangenheit gedonnen hast, du bist auch kragt die Person, für wem Jesus gekommen ist. Wörtlich aber, wenn für Jesus kein Mensch zur Schlacht gewasst ist, dann ist auch keiner zu Gott verarmt. Du magst erst ernst sein, dass du verloren bist, ehe du von Jesus kannst Halb kriegen. Bist du noch verloren? Dann ist das Kraft für dich, dass Jesus gekommen ist.